Iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
1: Radio Accent.
0: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Jouw radio, jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be 104.

0: was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Jouw radio, jouw ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: Kroonprinses Elisabeth heeft het diploma op zak. Ze behaalde de master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en directie onderhandeld, maar de belangrijkste twistpunten? Ja, eigenlijk nog niet van de baan, zegt de liberale vakbond. Het gaat nog steeds om de uren die gewerkt moeten worden. De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken, blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers, zonder dat je de app moet verlaten. Testaankoop liet al weten dat het geen fan is van dit soort toestanden, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet 2 tot 3 weken rustig aan gaan doen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Dat is een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning, want ja, dat is al bijna 25 jaar geleden. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.

0: Market Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: Hallo, met de Bunny Club.
4: Ah, zijn jullie al open?
3: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
4: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
5: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimont Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
5: Ik ben die motiverende tuinman die met twee handen heel veel kan.
6: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
5: Ik ben die motiverende tuinman die met twee handen heel veel kan.
6: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: Oost-Vlaams gedeputeerde Joke Schouwvliegen zal de subsidies voor opvangcentra voor vogels en wilde dieren herbekijken.

grote politiemacht werd ingezet. Er werden 42 mensen opgepakt en twee agenten en enkele actievoerders die raakten gewond. De politie van de zone Schelde-Waas heeft in Zwijndrecht een illegale slachting van schapen stopgezet. Voor het offerfeest moeten schapen verplicht in een erkend slachthuis worden geslacht, maar dat gebeurde in Zwijndrecht niet. De 45 levende schapen die zijn opgevangen en de kadavers van de geslachte dieren die zijn opgehaald. Bewoners uit Eeklo, Maldegem, Kaprijke en Sint-Laurijns die kunnen gratis renovatiebegeleiding en extra financiële steun krijgen via het nieuwe project met de naam Milde Meetjes Renoveert. Het initiatief richt zich op woningen in de buurt van de windturbines langs de N49 en wil die energie zuiniger en comfortabeler maken. In Locristi wordt de buitenschoolse kinderopvang in Wachtebeke uitbesteed aan een private partner. Dat heeft gevolgen voor de 8 personeelsleden van kinderdagverblijf Het Meikevertje, die nu nog in dienst zijn van de gemeente. Locristi die benadrukt dat niemand zomaar op straat wordt gezet. En in Dendermonde onderzoeken archeologen kelders van inwoners in de binnenstad. Ze willen achterhalen hoe de stad eruit zag in de middeleeuwen, iets wat onduidelijk is, omdat Dendermonde bijna volledig werd verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. En de eerste resultaten die stemmen de archeologen al tevreden. Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
1: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09-369-67-99.
1: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
1: Voor alle snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
4: Die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
1: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Radio Accent.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent. Love the 90s.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit, een wereld van verhalen.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com. Jouw radio, jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Wie met dit mooie weer in open water wil gaan zwemmen, die past maar beter op zich de overheid. En dat waarschuwt ook de Vlaamse Zwemfederatie. Veel zwemmers mispakken zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. En daarom zegt de Zwemfederatie dat je beter oplet. Overschat ook niet hoe goed je kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die dingen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn. Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En tot zover de elektrische droom van de lijn. Volgens advocaat Walter van Steenbrugge heeft het aanpassen van de Belgische wetgeving rond aanzetten tot haat weinig zin. De Belgische wetgeving is ondergeschikt aan de wetten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zegt hij op de openbare omroep. Professor mensenrechten Sophie Wayet gaat niet helemaal akkoord en zegt dat de Europese wetten ruimte laten voor interpretatie. En in IJsland vindt op 29 augustus een referendum plaats over de hervatting van de toetredingsonderhandelingen tot de Europese Unie. Het parlement heeft een resolutie in die zin goedgekeurd met 34 stemmen voor, 8 tegen en 14 onthoudingen. Dat meldt de openbare omroep van IJsland, RUV. Ja, en dan nog wat sport. Een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, nummer 5 van de wereld, koopte. Had er 3 sets voor nodig. Het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. In het dubbelspel gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Opnieuw tropisch warm, veel zon. Tegen de avond kans op onweer, 32 tot 33 graden. De rest van het weekend onweersbuien mogelijk. Zaterdag nog 30 graden, maar vanaf zondag wordt het wat frisser.

0: toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Veilig rijden, het hele jaar door. Dan kies je voor een Toyota van bij Garage Badisco uit Wetteren en Herzelen. Een nieuwe wagen nodig of een Toyota Certified tweedehands voertuig? Kom dan gerust eens langs in de showrooms van Garage Badisco. Of je nu kiest voor een hybride, benzine of dieselwagen. Een stadsauto, middenklaswagen, een wagen uit het topsegment, een sportieve coupé of stoere Landcruiser. Ook voor onderhoud en herstellingen kan je bij ons terecht. Bij Garage Badisco vind je steeds de wagen die bij jou past. Garage Badisco, Acaciastraat 31 in Wetteren en Stationstraat 23 in Herzelen. Toyota, altijd beter, altijd verder.
2: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Met een eigen broodautomaat naast de deur zijn er altijd vers brood en sandwiches te verkrijgen. We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7, op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
3: Supermarkt de Loor Massemen.
2: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.

0: afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Oost-Vlaams gedeputeerde Joke Schouwvliegen zal de subsidies voor opvangcentra voor vogels en wilde dieren herbekijken. Dat gebeurt op vraag van de partij Groen in de provincieraad. De zogenaamde VOC's die kampen met hoge kosten door strengere bioveiligheids- en kwaliteitsnormen. En voor het VOC in Middelbeke zou dat een opsteker zijn. Zij verzorgen gewonde wilde dieren en ondersteunen de overheid bij natuurbehoud en biodiversiteit. Het parket Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar weerspannigheid en vandalisme door pro-Palestijnse actievoerders tijdens de bezetting van de UGent. Vorige week escaleerde de actie aan het rectoraat, waar een grote politiemacht werd ingezet. Er werden 42 mensen opgepakt en twee agenten en enkele actievoerders die raakten gewond. De politie van de zone Schelde-Waas heeft in Zwijndrecht een illegale slachting van schapen stopgezet. Voor het offerfeest moeten schapen verplicht in een erkend slachthuis worden geslacht, maar dat gebeurde in Zwijndrecht niet. De 45 levende schapen die zijn opgevangen en de kadavers van de geslachte dieren die zijn opgehaald. Bewoners uit Eeklo, Maldegem, Kaprijke en Sint-Laurijns die kunnen gratis renovatiebegeleiding en extra financiële steun krijgen via het nieuwe project met de naam Milde Meetjes Renoveert. Het initiatief richt zich op woningen in de buurt van de windturbines langs de N49 en wil die energie zuiniger en comfortabeler maken. In Locristi wordt de buitenschoolse kinderopvang in Wachtebeke uitbesteed aan een private partner. Dat heeft gevolgen voor de 8 personeelsleden van kinderdagverblijf Het Meikevertje, die nu nog in dienst zijn van de gemeente. Locristi die benadrukt dat niemand zomaar op straat wordt gezet. En in Dendermonde onderzoeken archeologen kelders van inwoners in de binnenstad. Ze willen achterhalen hoe de stad eruit zag in de middeleeuwen, iets wat onduidelijk is, omdat Dendermonde bijna volledig werd verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog.

0: voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras, kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje, een feestje. Vraag onze Spar feestfolder en bestel tijdig jouw vlees- of visgerechten, tapas, gourmet of fondue schotels. Of kies voor onze heerlijke kaas- of vleesplanken. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massumen.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

genieten van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI Expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens, wij zorgen voor jouw geslaagde reis.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Veilig rijden, het hele jaar door. Dan kies je voor een Toyota van bij Garage Badisco uit Wetteren en Herzelen. Een nieuwe wagen nodig of een Toyota Certified tweedehands voertuig? Kom dan gerust eens langs in de showrooms van Garage Badisco. Of je nu kiest voor een hybride, benzine of dieselwagen. Een stadsauto, middenklaswagen, een wagen uit het topsegment, een sportieve coupé of stoere Landcruiser. Ook voor onderhoud en herstellingen kan je bij ons terecht. Bij Garage Badisco vind je steeds de wagen die bij jou past. Garage Badisco, Acaciastraat 31 in Wetteren en Stationstraat 23 in Herzelen. Toyota, altijd beter.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: De 21-jarige man die in 2024 in Wenen een aanslag wou plegen tijdens een concert van Amerikaanse zangeres Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. De man wilde de aanslag plegen in naam van IS, zo gaf hij later te kennen. De nieuwe premier van Hongarije, Péter Magyar, heeft een bezoek gebracht aan Bart de Wever in zijn ambtswoning. Daar maakte hij kennis met Maximus, de kat van de premier. Na afloop postte Magyar een filmpje op Instagram, waardoor de kat nu ook in Hongarije zeer bekend wordt. De gemeente Kuurne zoekt een nieuwe kandidaat voor de uitbating van de renbaan. Vandaag gebeurt de uitbating en onderhoud door VZ2 Draftsport Kuurne, maar die stopt ermee tegen eind juni. Net als nu zal er enkel mogen getraind worden op de renbaan. Er komen dus geen nieuwe drafwedstrijden. We laten de 80 paardeneigenaars niet in de steek, klinkt het. Een arts uit Nederland die aan de slag was bij de wellnesskliniek in Genk blijkt in eigen land geschrapt. Een tuchtcollege in Zwolle schorste de man omdat hij fouten heeft gemaakt bij een facelift en een patiënte daardoor een gezichtsverlamming kreeg. Intussen is de arts ook in Genk op non-actief gezet. De weersverwachting. Kans op onweer tegen de avond. Het wordt tropisch warm, 2 tot 33 graden. De rest van het weekend kans op

0: last van nek-, schouder- of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19. De vierde verdachte is pas eergisteren opgepakt. Zij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook kappers en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering en de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende dat dat heel wat betekent voor je loon. Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Ze is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en onmogelijk, maar door een negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. In Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat er afgelopen nacht een Russische drone inknalde op een flatgebouw. Die ontplofte, waardoor de brand uitbrak. 2 mensen lichtgewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon, 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en nog 22 graden dan

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse.
1: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boksprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
2: Jouw radio, jouw ritme. Radio Accent.

0: je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09 369 29 48. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.
3: Of surf naar beurums.be.
4: Jouw radio, jouw ritme. Jouw ritme. Radio Accent.
5: She's Miss California, hottest thing in West LA. House down by the water, sails her yacht across the bay.
6: She's a rich girl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket. 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Oost-Vlaams gedeputeerde Joke Schouwvliegen zal de subsidies voor opvangcentra voor vogels en wilde dieren herbekijken. Dat gebeurt op vraag van de partij Groen in de provincieraad. De zogenaamde VOC's die kampen met hoge kosten door strengere bioveiligheids- en kwaliteitsnormen. En voor het VOC in Middelbeke zou dat een opsteker zijn. Zij verzorgen gewonde wilde dieren en ondersteunen de overheid bij natuurbehoud en biodiversiteit. Het parket Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar weerspannigheid en vandalisme door pro-Palestijnse actievoerders tijdens de bezetting van de UGent. Vorige week escaleerde de actie aan het rectoraat, waar een grote politiemacht werd ingezet. Er werden 42 mensen opgepakt en 2 agenten en enkele actievoerders die raakten gewond. De politie van de zone Schelde-Waas heeft in Zwijndrecht een illegale slachting van schapen stopgezet. Voor het offerfeest moeten schapen verplicht in een erkend slachthuis worden geslacht, maar dat gebeurde in Zwijndrecht niet. De 45 levende schapen die zijn opgevangen en de kadavers van de geslachte dieren die zijn opgehaald. Bewoners uit Eeklo, Maldegem, Kaprijke en Sint-Laurijns die kunnen gratis renovatiebegeleiding en extra financiële steun krijgen via het nieuwe project met de naam Milde Meetjes Renoveert. Het initiatief richt zich op woningen in de buurt van de windturbines langs de N49 en wil die energie zuiniger en comfortabeler maken. In Locristi wordt de buitenschoolse kinderopvang in Wachtebeke uitbesteed aan een private partner. Dat heeft gevolgen voor de 8 personeelsleden van kinderdagverblijf Het Meikevertje, die nu nog in dienst zijn van de gemeente. Locristi die benadrukt dat niemand zomaar op straat wordt gezet. En in Dendermonde onderzoeken archeologen kelders van inwoners in de binnenstad. Ze willen achterhalen hoe de stad eruit zag in de middeleeuwen, iets wat onduidelijk is, omdat Dendermonde bijna volledig werd verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. En de eerste resultaten die stemmen de archeologen al tevreden.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be.

0: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
1: Spar de Loor Massemen.
0: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Supermarkt de Loor Massemen.
0: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeer geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeer. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.

0: Team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: Hallo, met de Bunny Club.
4: Ah, zijn jullie al open?
3: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
4: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
5: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
6: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Oost-Vlaams gedeputeerde Joke Schouwvliegen zal de subsidies voor opvangcentra voor vogels en wilde dieren herbekijken. Dat gebeurt op vraag van de partij Groen in de provincieraad. De zogenaamde VOC's die kampen met hoge kosten door strengere bioveiligheids- en kwaliteitsnormen. En voor het VOC in Middelbeke zou dat een opsteker zijn. Zij verzorgen gewonde wilde dieren en ondersteunen de overheid bij natuurbehoud en biodiversiteit. Het parket Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar weerspannigheid en vandalisme door pro-Palestijnse actievoerders tijdens de bezetting van de UGent. Vorige week escaleerde de actie aan het rectoraat, waar een grote politiemacht werd ingezet. Er werden 42 mensen opgepakt en twee agenten en enkele actievoerders die raakten gewond. De politie van de zone Schelde-Waas heeft in Zwijndrecht een illegale slachting van schapen stopgezet. Voor het offerfeest moeten schapen verplicht in een erkend slachthuis worden geslacht, maar dat gebeurde in Zwijndrecht niet. De 45 levende schapen die zijn opgevangen en de kadavers van de geslachte dieren die zijn opgehaald. Bewoners uit Eeklo, Maldegem, Kaprijke en Sint-Laurijns die kunnen gratis renovatiebegeleiding en extra financiële steun krijgen via het nieuwe project met de naam Milde Meetjes Renoveert. Het initiatief richt zich op woningen in de buurt van de windturbines langs de N49 en wil die energie zuiniger en comfortabeler maken. In Locristi wordt de buitenschoolse kinderopvang in Wachtebeke uitbesteed aan een private partner. Dat heeft gevolgen voor de 8 personeelsleden van kinderdagverblijf Het Meikevertje, die nu nog in dienst zijn van de gemeente. Locristi die benadrukt dat niemand zomaar op straat wordt gezet. En in Dendermonde onderzoeken archeologen kelders van inwoners in de binnenstad. Ze willen achterhalen hoe de stad eruit zag in de middeleeuwen, iets wat onduidelijk is, omdat Dendermonde bijna volledig werd verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. En de eerste resultaten die stemmen de archeologen al tevreden.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be.

0: Voor al het snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Motiverende tuin van die met twee handen heeft kan.
0: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitlijning en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.
5: Of surf naar beurums.be.
6: Hallo, met de Bunny Club.
7: Ah, zijn jullie al open?
6: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
7: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
8: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
9: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
10: Jouw radio, jouw ritme, jouw ritme.
11: Radio Accent.

0: vertrek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, zegt defensieminister Franke, nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO. Bij het incident raakten twee mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar drie kinderen te vermoorden, blijft nog een maand in de cel, heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Het KMI blijft waarschuwen voor onweer in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Daar is tussen 16 en 23 uur code geel van kracht. Volgens het KMI kan het onweer plaatselijk behoorlijk hevig zijn. En ook de komende dagen, bijna heel het weekend, is er hier en daar kans op hevig onweer. De Nederlandse Weerdienst, het KNMI, gaat voortaan de graad van de hittekracht vermelden wanneer het weersvooruitzichten meegeeft in de app. Het moet mensen helpen inschatten hoe hoog de hittestress op het lichaam kan zijn. De zogenoemde hittekrachtindex houdt naast enkel de temperatuur rekening met de luchtvochtigheid en andere factoren. Het KMI in Ukkel zegt voorlopig de boot af te houden. Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel. Diezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Veel zon, ook wat bewolking, 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met hagel en onweer. Morgen plaatselijk buien, 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. Het wordt frisser, 22 graden. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen met 20 graden. En dat verschil gaan we voelen.

0: culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
1: Jamas!
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Krophoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09 369 29 48. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
4: Elke dag opnieuw op jouw

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent. Love the 90s.
2: Love

0: veilig rijden, het hele jaar door? Dan kies je voor een Toyota van bij Garage Badisco uit Wetteren en Herzelen. Een nieuwe wagen nodig of een Toyota Certified tweedehands voertuig? Kom dan gerust eens langs in de showrooms van Garage Badisco. Of je nu kiest voor een hybride, benzine of dieselwagen. Een stadsauto, middenklaswagen, een wagen uit het topsegment, een sportieve coupé of stoere Landcruiser. Ook voor onderhoud en herstellingen kan je bij ons terecht. Bij Garage Badisco vind je steeds de wagen die bij jou past. Garage Badisco, Acaciastraat 31 in Wetteren en Stationstraat 23 in Herzelen. Toyota, altijd beter, altijd verder.
1: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
1: Love the 90s. Love the 90s.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
3: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
4: Ik ben die motiverende tuinman, die met 2 handen heel veel kan.
5: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras, kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
4: Ik ben die motiverende tuinman, die met 2 handen heel veel kan.
5: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
6: Love the 90s.
7: Love the 90s.
8: Goes out to the one I love.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme. Jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Het weekend van Accent. Het weekend van Accent. 1 uur lang in de mix. Radio Accent Mix Session. 1 uur lang in de

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

Ook jij luistert Radio Accent. Radio Accent. Dit is Radio Accent. Radio Accent. Elke dag opnieuw op jouw ritme.

better to be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme. Jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Het weekend van Accent. Radio Accent. Jouw Accent.
2: Jouw radio.
1: Jouw ritme. In de mix. Radio Accent Mix Sessions. 1 uur lang. In the mix. In the mix.
3: And now, we bring to you 2 hours of non-stop music. This is La Attitude FM. The radio show mixed by DJ Smooth.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio, jouw ritme, jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Het weekend van Accent. Het weekend van Accent. 1 uur lang in de mix. Radio Accent Mix Sessions. 1 uur lang in de mix.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Jouw radio, jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

Nieuwe op jouw ritme. Mayday.

Dit is Radio Accent. Radio Accent. Elke dag opnieuw, op jouw ritme.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
2: Radio Accent.
1: Ook jij luistert Radio Accent.
3: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.